het lontje aan en ik heb rondgevraagd. Maar ik was stom verbaasd. Het bedrag was niet heel, heb het rondgemaakt. Huh? Deze maand heb ik een ton gemaakt. Dierenbescherming op mij, ik heb het bond gemaakt. Kijk, ik ben aan het ballen met mijn dreddingsbroertje ringloos. Ik ben niet getrouwd, kijk mijn

sons of former slaves and the sons of former slaves.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warm.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk.

0: Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met hun nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 7 augustus. Vandaag was het lange tijd bewolkt, maar in de loop van de middag brak de zon steeds beter door en kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder en het kan behoorlijk afkoelen. Een minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen wordt een overwegend zonnige dag met weinig bewolking, een zwakke wind uit het oosten en dankzij de zon kan de temperatuur in de middag weer uitkomen boven de zomerse grens van 25 graden, lokaal zo'n 26 of mogelijk nog hier en daar 27 graden. Ook op zondag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind dan uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag en dinsdag is het tijdelijk dan weer een fractie minder warm. Een matige wind, aanvankelijk een noord-noordwestelijke, later uit een noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 24 of 25 graden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen weer behoorlijk warm. De tropische grens van 30 graden zal waarschijnlijk weer worden gehaald. En er is veel zon, weinig bewolking. En dat betekent dat de kans op neerslag nog steeds uiterst gering blijft.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 7 augustus. Vandaag was het lange tijd bewolkt, maar in de loop van de middag brak de zon steeds beter door en kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder en het kan behoorlijk afkoelen. Een minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen wordt een overwegend zonnige dag met weinig bewolking, een zwakke wind uit het oosten en dankzij de zon kan de temperatuur in de middag weer uitkomen boven de zomerse grens van 25 graden. Lokaal zo'n 26 of mogelijk nog hier en daar 27 graden. Ook op zondag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind dan uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag en dinsdag is het tijdelijk dan weer een fractie minder warm. Een matige wind uit aanvankelijk een noord-noordwestelijke, later uit een noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 24 of 25 graden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen weer behoorlijk warm. De tropische grens van 30 graden zal waarschijnlijk weer worden gehaald. En er is veel zon, weinig bewolking. En dat betekent dat de kans op neerslag nog steeds uiterst gering blijft.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm. Met een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd. Veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm. Met een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de Slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is om vanmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon en dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm met een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit een noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden en ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon en dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm met een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit een noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de Slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: zon.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd. Veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm. Met een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waar te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm, met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak, en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm, met een zwakke wind uit de noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm, met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm. Met een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm, met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd. Veel zon. En dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm. Met een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 uit de noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. Hey.

weekend en dan gewoon even een uurtje dance classics op de radio. Mocht je suggesties hebben voor de lijst, je kan een mailtje sturen via dxfly.nl. Lost Frequencies nu. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

zin om te doen alsof het een jaren 90 feestje is, toen happy hardcore nog een ding was. En toen we in kleren liepen die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nu niet meer hip zijn. Nakatomi had een mega hit in 96.

komt een leuk berichtje binnen van Jorn via dxy.nl. Daar kun je met ons mailen. Dankjewel, Jorn. Hij is onderweg naar zijn werk. Hij moet het hele weekend werken, maar heeft wel zin in wat voor hem jeugdsentiment is. De bingo plays in the Far East Movement. Get up.

the form of slavery.

Er zitten natuurlijk vocalen verwerkt. Maar Bakermat is wel een van de koningen van de instrumentale muziek. En een andere koning van de instrumentale muziek is natuurlijk Robert Miles. Ik had gewoon zin, toen ik in de auto zat naar de studio, om deze weer eens te draaien. Het legendarische Children.

0: niet alleen goed ijs en lekkere pasta komt uit Italië, maar ook fijne muziek van Gigi D'Agostino. L'amour toujours brengt een einde aan deze episode van
1: X5.
2: From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

En, een beetje genoten? Ik wel in ieder geval. Ik heb het met plezier gedaan. Het uurtje is bijna klaar. Het is bijna voorbij. We hebben nog één hele goede plaat voor je. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Blijf lekker luisteren naar de collega's hier op de radio. Dit was Mark van Dalen. Tot volgende keer. Aye aye, Captain.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Are you ready to-

0: jaar geleden. Sorry hoor, ik had overweg niet meer bijhouden. Inderdaad, het is 6 jaar geleden. Een plaat die we heel vaak hebben gedraaid in het eerste jaar van On Fire. En het is zodoende een On Fire classic geworden. Ik word er nog steeds super blij van. Jij ook toch? A Craze hoorde je. And why don't you do it, do it?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Groove Armada, Medusa met Kevin de Vries. Afro.

0: 2026. Wij zijn er klaar voor. Een nieuwe On Fire Radio Show. En de dikste nieuwe releases zijn hier.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Ja, het weertype en zeker ook de middagtemperatuur hebben invloed op de samenstelling van dit radioprogramma. Dat hoor je gelijk al aan de eerste plaat. Het is Auria samen met Lexa Hill en Yadi Lowell. Linda Italiana is de eerste plaat in On Fire. Die is lekker zomerzwoel. Hoor maar.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Are you ready

0: man, hele festivals gingen hier helemaal van op zijn kop hoor. Ja, ja, ja, wat een waanzinnige remix blijft er toch. Je hoorde Fatboy Slim aan het begin van de tweede uur van The Home Fire Radio Show. En Right Here, Right Now, dit was een latere remix van Camel Fat. En daar gingen mensen echt helemaal op los op festivals. Joh, ik zie het weer helemaal voor me.
1: It's going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada en Medusa samen met Kevin de Vries, Italo Bros. En ook nog Mr. Koen Groeneveld, James Hype, Guy J en District 07.

Daar is hier om, samen met Geron en Je Suis Music. Wat een fijne plaat is dat toch? En Tom en Mickey hoor je ook nog met Ding Ding. Met een sampletje van Remember Me, inderdaad daarin. En Jordan Brando hoor je ook nog met Fixation. Opzwepende plaat, absoluut. Hey, die On Fire Radio Show zit er bijna alweer op voor dit weekend. Wil je meer On Fire horen? Ga dan vooral even naar soundcloud.com/Erwin van der Wiek. soundcloud.com/Erwin van der Wiek. Meer On Fire natuurlijk volgende week. En ik heb nog een Jewel Kit voor je zometeen. And I'm talking to you. En dit is dat waanzinnige werkje. Die symfonie. Guy J. Aan het eind van de show hoor je Rise. Ik wens jou een waanzinnig weekend verder.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3
3: The next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
4: Welcome to episode 413. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music. Quick energy boost. This week, a great start of the extended mix of Breathe, the Maritone and Ida Michelle. Next, Anton Palmer and Alex Belief with the extended mix of Look in Heaven. Followed by Ubik and Silver with the extended mix of The Business. And Federico Padon with the extended mix of Waterfall. And of course, there's the best track of the week and lots more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: future. Welcome to the rave culture.
1: This is our legacy.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Teun Willem. Met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen...